In de stilte van deze nacht klinken alleen de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage in de nacht. Het is als een mooie droom die uitkomt.

0: Het is 4:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Goedenacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Deze ochtend zijn koffie en klassiekers je allerbeste vrienden. Venlo Vintage.
1: De klassiekers van Venlo Vintage geven je nieuwe energie voor de week die komen gaat.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
3: Stralend als de lentezon.
0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Samen luisteren naar oude klassiekers verbindt generaties en brengt herinneringen tot leven. Geniet van een ontspannen weekend door te luisteren naar de mooiste klassiekers op Venlo Vintage.
0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
5: Goedemorgen.

0: Ja, de lekkere bankzitters hoorde je met In de Olie. Ik zeg een hele goedemorgen. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker op deze zondageditie. 31 mei alweer, de laatste dag van deze maand. Ja, ik weet niet, ik las een bericht vanmorgen over een lokfiets in Groningen. Een Groningse fietsenmaker is namelijk aangehouden. Een fietsenmaker in de stad is opgepakt vanwege een lokfiets. En ja, de man zag hoe iemand anders een accu uit de fiets probeerde te stelen. Maar hij werd bij het veiligstellen van de fiets uiteindelijk zelf meegenomen door de politie. Hij zegt in een relaas, ik wilde gewoon het goede doel. Nou ja, de schrik is nu inmiddels al wel voorbij. Ja, tegen een van de fietsenrekkers stond al een paar dagen een peperdure elektrische fiets, zo vertelt hij. Zonder een extra slot, met accu. En dat is vragen om problemen, zo zegt hij tegen RTV Noord. Ja, niet veel later zag hij vanuit zijn winkel hoe iemand probeerde de accu uit de fiets te stelen. Hij heeft de man toen weggejaagd, maar de dief probeerde het weer. Ik dacht van, ja jongens, ik ga het gewoon nog een keertje proberen. De fiets had al wat schade en daarom dacht de fietsenmaker, weet je wat, ik zal hem even binnenzetten, dan kunnen ze hem ook niet meer stelen. Ja, vervolgens heeft hij ook via het online diefstalregister van het RDW heeft hij gekeken of de fiets als gestolen geregistreerd stond en dat was niet zo. En nog geen 10 minuten later in één keer 4 politieauto's die voor zijn zaak stonden. Ja, de elektrische fiets bleek namelijk een lokfiets te zijn van de politie. Ja, de fietsenmaker met de naam Al Zerkadi die probeerde de situatie uit te leggen en had ook nog een screenshot gedeeld van zijn zoekopdracht in het diefstalregister. Maar nee, de man werd toch aangehouden voor heling. Ja, hij vertelt dat onder andere op het politiebureau ook wat hij precies gedaan heeft. En de politieman die geloofde hem wel, maar hij was niet te spreken over het optreden van zijn collega's, zo vertelt de fietsenmaker. Ja, ik weet het, ik vind het altijd een beetje gemeen, weet je. Dan ga je iets op straat neerleggen, zo van steel het maar, dan kunnen we je pakken. Ja, ik vind het een beetje raar, weet je. Ja, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat doen ze ook wel eens. Ik noem even een voorbeeldje. Je zal bijvoorbeeld een portemonnee neerleggen op straat. He, dan moet je officieel met die portemonnee, waar misschien wel geld in zit, moet je naar de gemeente toe. En dan moet je dat bij de gevonden voorwerpen moet je dat dan melden. Maar als jij bijvoorbeeld, stel dat ze dat ook doen met zo'n portemonnee, nou dan kunnen ze heel wat mensen gaan oppakken. Want die portemonnees, ja, die laat je niet liggen natuurlijk. Hè. Als jij op de grond een portemonnee ziet liggen, oh nee, kom er niet aan, want het is een lokportemonnee. Ja, ik noem even wat. Ik vind een lokfiets een beetje een rare situatie. Ja, vooral als je bijvoorbeeld een fiets neerstalt ergens zonder slot erop. Kijk, dan moet je er natuurlijk vanaf blijven. Het is niet jouw fiets. Maar het is wel, vind ik, uitlokken hoor. Ja, ik vind het een beetje gemeen. Ik vind het een beetje een gemene streek. Weet je, een lokfiets. Alleen die naam al. Ja. Maar goed, de dief die hebben ze niet. Hè? De officiële die dus de fiets wilde stelen. Die heeft trouwens wel de fietsenmaker uitgelacht. Want hij stak nog de middelvinger op naar de fietsenmaker. Ja, en uiteindelijk moest dus de fietsenmaker meekomen met de politie. Hè? Ja, dat is hetzelfde als stel dat jij bijvoorbeeld iemand buiten ziet met iemand anders in een gevecht. Ik noem maar wat. En jij ziet ook vanaf het begin dat de eentje bijvoorbeeld begonnen is en die echt blijft slaan. En jij gaat daar bijvoorbeeld heen en je gaat die andere man ook weer slaan. En de politie komt, dan ga jij gewoon de cel in. Dan is het gewoon voor jou klaar, want je mag niet zomaar slaan en inmengen. Ja. Ja, het is misschien een beetje vreemd. Hetzelfde met een inbreker. Stel, er is iemand in jouw huis bijvoorbeeld, hè, die in jouw huis inbreekt. En jij pakt een grote honkbalknuppel en je ramt hem in je huis, ram je hem in het huis uit bijvoorbeeld. Nou, dan ga jij de cel in. Ja, die man niet hoor. Nee, die stuurt wel een aanklacht. Hè, van ik ben mishandeld bijvoorbeeld.
1: Early bird.
0: Ja.
1: Van de radio is Erik van Vliet.
0: Rare situatie vind ik het hoor.
1: De early bird van de radio.
0: Ja, dit is trouwens ook een lokprogramma, dus mocht je het programma meenemen, dan ben je strafbaar.

dat was er weer, hè. Cliff Richard. En Millennium Prayer op deze zondag. Een en ander heb je al gemist, hè. Mocht je net de radio aanzetten. Lips Inc. met Funky Town uit 1980. Daar waren we mee gestart in dit ochtend radio feuilletonnen. En we hadden ook al voetballiedje I Will Survive. Want het WK natuurlijk zit eraan te komen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. We kijken even naar het nieuws. Nou, ik had aan het begin al een berichtje over de elektrische fietsen. Ja, elektrische fietsen, dat is momenteel roofgoed. Veel conciërges van middelbare scholen die weten niet wat ze zien. Hondsbrutale dieven. Zo verdwijnen bij bosjes van middelbare scholen, bij restaurantjes en uit voortuintjes de dure elektrische fietsen. Ja, in onder andere de hele stad Groningen is er een grote toename van de diefstal van deze fietsen. Ja, het is scheer en inslag, zo zegt de hoofdconciërge van het Wessel Gansvoort College. Het lijkt wel georganiseerd, erg sneu voor de kinderen die een mooie elektrische fiets van hun ouders hebben gehad. En die wordt dan gewoon de onverlaten weer gestolen. Hè? Ja, ik zie ook de laatste tijd veel elektrische fietsen staan zonder accu erop. En dan staan ze ook niet op slot, dus dan zijn ze waarschijnlijk gestolen. Hebben ze de accu weggejat. En dan verdwijnt dat misschien wel naar het buitenland, hè? Wie zal dat zeggen. Ja, ze zijn erg populair, de elektrische fietsen. Ze zijn ook nog heel veel geld waard. Hè? Ja. Goed, de Franse politie heeft 416 personen aangehouden bij rellen. Die uitbraken sinds Paris Saint-Germain afgelopen zaterdag de finale van de Champions League heeft gewonnen. Duizenden mensen zijn de straat op gegaan en daarbij waren er weer gewelddadige botsingen met de politie. Ja, geweld en voetbal gaat vaak samen. Ja, bij het feest werd ook vuurwerk afgestoken vanaf een brug over het kanaal Saint-Martin. Sprongen feestvierders in het kanaal dat door Parijs liep. Op verschillende plekken in de stad waren incidenten en verstoringen, zo melden de Franse media. Zo werd er niet alleen vuurwerk afgestoken, maar er werden ook brandjes gesticht. Er waren fysieke confrontaties met het gezag. Ja, de hulpdiensten werden op verschillende plekken bekogeld in Parijs en beschoten met vuurwerk. Ja, er zijn al een aantal mensen aangehouden. Men kijkt nu de videobeelden om nog meer mensen in de kraag te vatten. Ja, Frankie Valli, wie kent hem niet, misschien kunnen we straks nog even een liedje van hem draaien, heeft al zijn concerten voor de rest van het jaar geannuleerd. Hij is inmiddels 92 jaar. Jeetje zeg, 92 jaar en dan nog optreden. Ja, nou, je moet het maar in je hebben natuurlijk. Ja, Frankie Valli zegt dat het hem heel erg spijt om mensen teleur te stellen die een kaartje voor de shows hadden gekocht. Hij zegt, keek er naar uit om jullie snel weer gezond en wel te zien. Bedankt voor jullie beterschapswensen, zo schrijft de Amerika. Ja, ik vraag me dat een beetje af, weet je. 92 jaar, moet je dan nog zo nodig het podium op? Ja, ik zou zeggen, doe af en toe een keer een gastoptreden, maar een compleet concert. Vind ik wel heel heftig. Maar goed, hij is dus nu aan het annuleren. Want hij voelt zich niet helemaal lekker. Nee, ja, 92 jaar jongens. Moet je nog eventjes voor tekenen, denk ik. Hè? Als ze nu eens tegen me zeggen, je wordt 92 jaar, even een handtekening zetten, dan doe ik dat. Ja. Goed, nog even het weerbericht. Het is vooral in het oosten waar nog een paar buitjes vallen. Lokaal is er zelfs wat onweer mogelijk. Het wordt van west naar oost ongeveer 19 tot 25 graden. Zwakke tot matige naar west draaiende wind. Vanavond dan gaan langzaam de buitjes weg. En dan is het droog. Temperaturen liggen tussen de 11 en de 15 graden. Maandag is de zon weer regelmatig te zien. Ook met wat buitjes. Het blijft ongeveer tussen de 19 en 24 graden. Dus de temperatuur is goed. Vandaag ook weer 19 tot 25 graden. Hè? Nou, dus aan het weer ligt het vandaag op deze zondag niet in elk geval.

geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op het

0: bejaarde verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is me wat. Zoals altijd in ons vredige dorp is er nu rep en roer. Iedereen is in alle staten. Nu dat bekend is geworden dat de paus naar ons dorp zal komen. En die goede man weet nog van niks. En hij zou zo graag in incognito komen. Maar iedereen weet het al. En mevrouw Kloets zat elk moment bij mij aan de deur bij de pastorie met een speech voor hem welkom te heten. Of een volledige lunch voor hem te verzorgen. Of mooie bloemen voor hem klaar te zetten. Ik word er helemaal gek van. Nu zal ik deze week heerlijk in de tuin in het zonnetje brevieren in mijn stoel toen ze weer achterom binnenkwam. Achter door de tuin struinde ze naar binnen, mevrouw Kloets. Sinds dat ze weet dat de paus bij ons in het dorp komt, heeft ze weer een huis gehuurd en woont ze dan weer midden in het dorp. Ik word er, nou ja, gek van, ja. Daar stond ze voor me. Meneer pastoor, ik heb een gedicht gemaakt voor de paus. Ik wist niet wat ik hoorde. Een gedicht, nu was het weer een gedicht, dan een speech, dan een welkomstwoord. En zonder dat ik kon zeggen van, hey, hartstikke mooi en we wachten wel af, begon ze al voor te lezen. Geachte meneer, heiligheid de paus. U bent in ons dorp gekomen, waar wij al jaren van dromen. O, wat zal het zo mooi zijn als u ons allen de zegen geeft. Omdat u weet, en toen begon het te regenen. Het begint te regenen, riep mevrouw Kloets. En inderdaad, het regende dat het schiet. Maar alleen op mevrouw Kloets? Ik snapte er helemaal niks van. Mevrouw Kloets maakte dat ze de tuin uitkwam. Het regent, ik word nat, riep ze. Ik heb geen paraplu. Toen ze de tuin uit was, kwam Bert de Koster achter een struik vandaan met de tuinslang. Ja, zei die. Plaatselijk een buitje. Dat hebben ze toch gezegd bij de academie?
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je, gaan de voorbereidingen voor de komst van de paus met de grootst mogelijke spoed verder. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag,

0: krijgen. Ja, ze houdt van pop en soul en ook van folk. Debuutalbum You Remind Me werd uitgebracht in 2020 en heeft ook kritische woorden gekregen. Sindsdien heeft ze een aantal singles en EP's uitgebracht. En nou ja, dit keer is het dus dit liedje, hè? Ja, Intervention. Het is de dagtoppen van deze zondag, de 31ste mei. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag de laatste dag van mei. En we zijn alweer hoog tijd toe aan Breakfast in Bed. Alleen op zondag.
1: Goedemorgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jonathan Butler is de Breakfast in bed plaat voor vandaag. I love songs. Candlelight. And you.

zijn, daarom alleen op zondag breakfast in bed. Een schuitje, een beetje boter, een beetje hagelslag of zo. Of een lekker gebakken eitje erbij. En dan Jonathan Butler op de achtergrond. Love songs, candlelight and you. Was de breakfast in bed plaat van deze zondag, ja, 31 mei. Ja, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, Artsen zonder Grenzen die noemt de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zeer verontrustend. Ja, volgens de hulporganisatie werden niet eerder zo snel zoveel gevallen geconstateerd en geregistreerd. Ja, het is inderdaad erg verontrustend als je dat op internet leest. Ja, volgens de verklaringen gaat de verspreiding nu zo snel dat het niet meer bij te houden is. Het gaat sneller dan bij de vorige uitbraken. Nog nooit eerder zijn we tijdens een ebola-uitbraak zo snel na de bekendmaking van de uitbraak zoveel gevallen opgeschreven. Ja, en grote delen van Australië die gaan al een tijdje gebukt. Dat is een enorme muizenplaag. De boeren zien hoe de diertjes hun akkers verdienen en zaagsel opeten. Dat zijn wel leuke plaatjes hoor trouwens, die foto's, maar goed. Ja, scholen zeggen dat boeken worden aangevreten. Het ministerie van Onderwijs heeft een speciale taskforce opgericht om scholen te helpen en de muizen weg te jagen. Ja, boeren die zijn er helemaal niet blij mee, want die zijn veel geld kwijt aan de schade en de bestrijding van de muizen. Ja, ik zou zeggen, neem een kat in dienst, dan komt het wel goed. Alhoewel, voor een grote muizenplaag moet je wel meerdere katten daar neerzetten. Maar het heeft wel effect natuurlijk, hè. Stel katten daar in de buurt neerzetten en je bent misschien wel van het probleem, althans, voor een groot deel af. Ja. En op de A67 bij Lierop is een man overleden. Een ongeluk. De politie meldt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Ja, het is nog helemaal niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. De politie die onderzoekt of hij al eerder op de weg lag. Ja, of op de snelweg liep. In de buurt is er ook een parkeerplaats. Ja, de melding kwam rond 1 uur binnen. Afgelopen nacht. En men doet nu onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Ja, en op deze dag een hele slimme man. Dat was de heer Sempt uit New York. Hij heeft een goed idee. Hij wil namelijk wegen gaan aanleggen met asfalt. Ja, in 1870 al. Dus moet je nagaan. Ja, anno 2026 nog steeds asfalt. En deze man heeft het dus bedacht. Ja, toen. Ja, of hij er zelf financieel beter van geworden is, weet ik niet. Misschien zijn nazaten, wie zal het zeggen. Want hij zal er waarschijnlijk patent op hebben aangevraagd. Maar goed, deze uitvinder die heeft dus dan het idee, hè, op 31 mei 1870 om asfalt op de wegen aan te leggen. Ja, en nog even over die Frankie Valli. Ja, hij zegt dat het hem heel erg spijt om mensen teleur te stellen. Hij gaat de shows die hij had gepland met het oog op zijn herstel niet opnieuw inplannen, zo zegt de agent. Volgens de agent overweegt Frankie Valli, die bekend werd als leadzanger van de band Four Seasons en later een solo carrière had, een terugkeer op het podium in 2027. Dus hij heeft nog wel toekomstplannetjes, hè, die Frankie Valli. Ja. 92 jaar, hè? Ja, oei, wat zijn je toekomstplannen? Oh, ik kan nog even optreden volgend jaar. Ja, zo blijf je wel jong, hè? Laten we eerlijk wezen. Hier is er eentje van hem, een cover. Ja.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.

0: je mee.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Hou je hoofd koel met de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage.
3: Een hele goede morgen.
1: Tot het moment dat maandag je wekker gaat, is het tijd voor plezier en gezelligheid. Venlo Vintage, de glimlach van je weekend.
0: Voor de wekker wakker.
4: Voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op

Brian Peterson en All My Way hoorde je voorbij komen. Ja, je hoorde even een verkeerde jingle, want die was er niet bij hè, vandaag. Nee, dat was niet Mario Jacobs die je hier hoorde op deze zender. Tenminste, niet op dit moment. Nee, dus mijn excuses. Volgens mij is er gisteravond hier in de studio opgenomen of zo. Er zijn er wat jingeltjes zo kriskras in een programma gezet. Ja, en dan pakt hij dat allemaal automatisch. Het technisch verhaal houden we ook gelijk mee op. Goed, Brian Peterson komt trouwens uit Waalwijk. En ik kan je vertellen, volgende maand is hij ergens ook nog een keer dagtoppen met het liedje wat je dus net hoorde, hè? On My Way. Goed, voor de wekker wakker. Ja, straks gaan we praten met een organisatie die heet We Are Soulmates. Een organisatie die er voor jongeren is. Met leuke uitjes. En jongeren ook een klein beetje wegwijs maken. Het is niet alleen voor eenzame jongeren. Ja, ook eenzame jongeren doen er natuurlijk aan mee. Maar goed, het is niet alleen maar voor eenzame jongeren. Ja, en het is er gewoon een keertje ook offline. Hè? Dus het hoeft niet allemaal online te zijn. Ja, zo dadelijk gaan we daarover praten in dit ochtendraad. Het programma eventjes lekker luchtig, lekker kort. Hè. Ja, lijkt ons wel een interessant gesprek wat het gaat worden. Ik heb al een heel document gehad. Dus daar gaan we zo dadelijk ook eventjes nog een keer induiken. Gisteravond al eventjes erheen gescrolld. Ja, dus dat gaat zo dadelijk allemaal goed komen. We Are Soulmates, zo dadelijk dus in deze uitzending. Dit is een lekkere dance classic hier bij Voor de Wekker Wakker. Earth, Wind and Fire. Let's go. Tonight. Goedemorgen.

0: Oh, heb jij al geswift today? Oftewel Taylor Swift. Ja, lekker hè. Ze geeft veel concerten. En ze klinkt ook hartstikke goed live. Dus mocht je ze ooit nog een keer live willen bewonderen, dan is het geen tegenvaller. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Maak vrienden voor het leven. En dan wel offline. Want ja, tegenwoordig doet iedereen het online natuurlijk. En dan online contacten leggen en zo. Allemaal luchtige gesprekjes. Soms eindeloze chats en zo. Maar nee, dat is niet het geval bij deze organisatie. Ja, wearesoulmates.com. meet-wearesoulmates.com. Daar gaan we nu een gesprek over voeren. Ik heb Naomi aan de telefoon. Naomi, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Erik.
0: Goedemorgen. Heb je goed geslapen ook?
1: Ik heb zeker goed geslapen. Nou. Ik ben lekker wakker voor de wekker.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Hartstikke leuk. Ja, maak vrienden voor het leven. Is dit één manier? Want ja, tegenwoordig kunnen mensen toch zoveel contact leggen op internet, vooral jongeren.
1: Ja, op internet wel. Dat klopt inderdaad wat je zegt. We hebben een heel groot bereik met social media tegenwoordig. Maar je merkt toch wel dat offline connecties tussen bijvoorbeeld jongeren en anderen toch wel minder is dan dat het vroeger was.
0: En wat is de reden daarvoor, denk je?
1: Nou, ik denk dat dat onder andere komt omdat social media die zorgt er ook wel voor dat je op een andere manier naar dingen gaat kijken. Dus je merkt dat veel mensen er onzekerder van worden en dat daardoor de stap om op mensen af te stappen ook groter wordt. Omdat je meer bezig bent met hoe kom ik over in plaats van hey, dit persoon ziet er leuk uit, ik stap er gewoon op af.
0: Ja. Is dat niet een beetje ook de fout van social media? Want als je bijvoorbeeld kijkt, iedereen moet er perfect uitzien. Dan moeten de mooiste vakanties online gezet worden. En jongeren die gaan zich daarbij ook een beetje vergelijken. Hè? Van, oh jee, die is daarheen geweest. Ja, wat moet ik nu? Ik ben daarheen geweest. Is het ook een beetje schaamtegevoel wat veel jongeren hebben? En daarom ook heel moeilijk met elkaar soms in contact komen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb daar zelf ook wel ervaring mee. Dat inderdaad, waar je zegt dat je alleen maar de perfecte beelden voorbij ziet komen. Je ziet eigenlijk niet meer het echte leven. Terwijl, als je bij iemand een bakkie koffie komt doen in het echte leven, dan is niet iemand zijn huis. Je ziet hoe iemand erbij zit. In plaats van dat je alleen een profielfoto ziet of ziet wat hun willen delen. En ik denk dat dat er wel voor zorgt dat die onzekerheid toch groter is.
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, jullie zijn een organisatie voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Hè? Waarbij je mensen offline met elkaar in contact brengt. Jullie organiseren dat de contacten tussen de jongeren. Maar jullie hebben ook leuke uitjes. Waarom is dat?
1: Dat klopt inderdaad. Nou ja, dat is juist om dat gevoel te motiveren. Dus wij organiseren dagvullende uitjes. En dat is dan rondom activiteiten. Maar het gaat niet alleen om de uitjes, maar het gaat vooral om de mensen die je daar leert kennen. Want iedereen die komt binnen als onbekende en is daar dan ook echt om nieuwe mensen te leren kennen. Daarom is onze slogan ook Meet People, Not Profiles, om in te haken op waar we het net over hadden. Dat je echt weer mensen in het echte leven ziet.
0: Ja.
1: En dat.
0: Ja, dat is ook heel erg belangrijk natuurlijk. Hè? Want net wat je zegt, mensen bij een bakje koffie aan een keukentafeltje bijvoorbeeld. Of met elkaar afspreken in de stad en dan even die telefoon uit. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Want anders zit je, want soms dan zie ik ook jongeren lopen, weet je wel. Hebben ze de telefoon in de hand, zitten ze gewoon bij elkaar en dan zitten ze constant te appen. En dan zeg ik van, je hebt een echt persoon voor je neus zitten bijvoorbeeld, snap je?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, wij zien ook met onze uitjes dat de telefoons eigenlijk heel veel achterwege worden gelaten. En dat is natuurlijk ook onze bedoeling.
0: Ja.
1: Dus er zijn heel veel gesprekstarters, ook dingetjes die verder gaan dan koetjes en kalfjes. En waarbij we echt gewoon de diepgang op gaan zoeken. Zodat het niet alleen gaat over wat de lekker weer is het. Maar bijvoorbeeld ook wat zijn je dromen? Wat zijn de waar wil je jezelf over een jaar zien? Dat je echt gaat nadenken. Over jezelf, maar ook met elkaar mee kan denken.
0: Ja, dan had ik gisteravond een gesprek met iemand op straat. En toen kwam toevallig ook nog een keertje dit item kort voorbij. En toen zei die persoon zo heel kort en krachtig tegen mij, dat is voor eenzame jongeren. Maar het is niet alleen voor eenzame jongeren, toch?
1: Nee, het is niet alleen voor eenzame jongeren, dat klopt. Het is voor eigenlijk iedereen die op zoek is naar nieuwe connecties. Dat is iets wat heel veel mensen toch wel missen. Dus iedereen is welkom. Of je nou introvert bent of extrovert. Die diverse groep, dat brengt elkaar juist heel erg samen.
0: Ja, nou stel ik maak contact met jullie. Ik ben bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeldje. Ik ben Piet en ik wil graag in contact komen met jongeren. Doen jullie ook nog een screening? Want ja, je weet natuurlijk nooit wie je binnenhaalt, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. Wij hebben altijd, als iemand zich aanmeldt bij ons op de website, hebben wij een kennismakingsgesprek. Dit is zodat we het persoon al even gesproken hebben. Ook weten waar we eventueel rekening mee kunnen houden. Dus als iemand zegt, ik ben snel overprikkeld of... dat soort dingen, dan kunnen wij daar rekening mee houden. En zo zorgen we dus ook dat er geen mensen met verkeerde intenties aansluiten bij onze uitjes. Want dat vinden we wel gewoon heel belangrijk. Om die sfeer waar we het net over hadden, van dat je gewoon open kan zijn en jezelf kan zijn. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, jullie zijn nu nog een kleine organisatie. Hè, met jullie willen groeien naar een wat grotere organisatie. Jullie hebben zelfs al een crowdfunding op internet gezet. Hè. Mensen kunnen geld doneren waar de uitjes weer voor betaald worden bijvoorbeeld. Ben je niet bang als jullie te groot worden? Hè? Want dat zie je vaak met organisaties. Hè? Dat het dan ook minder toegankelijk wordt.
1: Klopt inderdaad. Nee, ja, wij willen niet per se de commerciële kant op, zeg maar. Dus wij willen echt wel zorgen dat de uitjes die wij organiseren... Tuurlijk, we hopen dat we uiteindelijk meerdere uitjes kunnen organiseren. Maar dat willen we dan nog steeds met kleinere groepen doen. Puur zodat die connectie die je dan vindt... Dat die oprecht blijft, dat die puur blijft. Dus ja, we willen erin groeien. En natuurlijk, we willen uiteindelijk de grootste vriendengroep van Nederland hebben. Maar dat zou nooit ten koste mogen gaan van onze deelnemers.
0: Nee, dat lijkt me niet. Nee, erg belangrijk denk ik. Want ja, vaak organisaties die te groot worden, dan wordt het weer te zakelijk. En soms ook te commercieel. En dat is natuurlijk ook weer niet goed. Hè? Als ik heel even in jullie agenda kijk. Hè, wat staat er de komende tijd bij jullie op de agenda? Want nu luisteren misschien jongeren, je weet het niet. En die denken, oh, dat is misschien wel wat voor mij. Maar hey, belangrijk, waar gaan we naartoe? Wat zijn de uitjes?
1: Nou, dat is een hele leuke vraag die je stelt. Want we hebben op dit moment best wel veel erin staan eigenlijk. Binnenkort hebben we een picknick in het Vondelpark op 20 juni. Ja. Dat is heel erg toegankelijk. Gaan we spelletjes spelen, lekker eten met elkaar. Ook weer een beetje die diepgang opzoeken. En in juli hebben we een game uitje staan. Daarbij gaan we naar een arcadehal, maar we gaan ook een city game spelen. En ook weer daar verschillende teams, verschillende niveaus van diepgang opzoeken. En dat is op, even kijken, 25 juli.
0: Ja.
1: En in augustus gaan we weer naar Walibi. Dat is 23 augustus.
0: Oh, leuk, leuk, ja.
1: Ja, dat hebben we laatst ook weer gedaan. Het is hartstikke leuk. Je gaat samen kijken met de groep. Oké, waar hebben we behoefte aan? Wat gaan we doen? Soms wordt er wat meer opgesplit. Soms blijft iedereen bij elkaar. En we zorgen eigenlijk dat iedereen elkaar door de dag heen spreekt.
0: Wat vind ik het jammer dat ik zo oud ben, joh. Want anders had ik me gelijk aangesloten. Want dit zou ik ook wel willen. Misschien komt
1: leuk,
0: er straks...
1: Hè?
0: Ja, zeker. Misschien komt er straks ook een organisatie via Soulmates voor 50+ of zo.
1: Nou ja, we hopen uiteindelijk, en dat is ook wel weer het stukje waar jij het net over had, we hopen uiteindelijk nog op verschillende doelgroepen af te kunnen stappen. Maar voor nu focussen we ons op de jongeren, omdat we zijn zelf jongeren, het is voor jongeren, door jongeren. Dus wij weten zeg maar wat er qua behoefte mist in onze levens zeg maar. En uiteindelijk hopen we misschien ook voor bijvoorbeeld tieners wat te kunnen doen of meer volwassenen. Maar dat is echt nog ver weg in de toekomst.
0: Ja, jullie hebben ook een website. Dat heet www.meet-wearesoulmates.com. Even ook heel belangrijk, en mensen kunnen ook meedoen met een crowdfunding. Hoe werkt dat?
1: Klopt, wij hebben inderdaad een donatiepagina op onze website staan. En als je wilt doneren is het heel simpel. Het is dus gewoon naar die website gaan, meet-wearesoulmates.com. En dan naar de donatiepagina, dat staat rechtsbovenin. En dan kun je vanaf 2,50 per maand kun je ons helpen. En dat is dus om te zorgen dat wij ons geld en energie ook weer terug kunnen stoppen in de uitjes. Dus je helpt er eigenlijk mee voor om te zorgen dat wij dit kunnen blijven doen. En wij willen natuurlijk de prijzen voor de jongeren zo laag mogelijk houden. Dus ja, dat zou ons heel erg helpen.
0: Nou, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Dat jullie veel geld binnenkrijgen voor leuke uitjes. En dat jullie, nog belangrijker, heel veel jongeren met elkaar verbindt. Zeg maar, via jullie website onder andere. Hè. En ja, mensen krijgen dan een vrijblijvend gesprek. Hè. Als ze contact met jullie opnemen, dan gaat het helemaal goed komen. Ja, ik wens je heel veel succes met jullie organisatie. En maar hopen dat er heel veel jongeren de weg naar jullie toe vinden.
1: Dat hoop ik ook en ik hoop dat dit ook mee gaat helpen. Dus als je nou een ouder bent die dit hoort of denkt, joh, mijn nichtje, neefje, die zou dit wel leuk vinden. Ja. Of dan schiet je iemand er binnen, stuur het vooral door naar diegene, zou ik zeggen.
0: Inderdaad, ja.
1: Welkom.
0: Ja, inderdaad, want er zijn misschien ook ouders die nou luisteren en zeggen van, goh, mijn zoon die zit zo in een isolement. Misschien is dit wel wat leuks voor hem. Misschien kan zij of hij daar ook wel weer wat leuks uithalen, hè, als een nieuwe vriendschap of een vriendschap, hè? Ja. Dus goed. Hey Naomi, heel veel succes en bedankt voor je gesprekje op deze zondagmorgen. En succes met wat jullie allemaal gaan doen. En hou mij op de hoogte, want ik vind het heel interessant.
1: Dat komt helemaal goed. Dankjewel voor het uitnodigen, Erik.
2: This generation rules the nation with Russian.

Ja, zo langzamerhand dan begint de WK-gekte. Ja, set toe hoorde je met Hup Holland Hup. Ja, het FIFA Wereldkampioenschap voetbal van dit jaar is de 23e editie van een internationaal voetbaltoernooi tussen de nationale mannenteams van landen die aangesloten zijn bij de FIFA. Het evenement zal gehouden worden in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Het toernooi begint op 11 juni. En duurt tot 19 juli. Ja, het is de eerste editie waarbij 48 landen actief zullen zijn op het eindtoernooi. Dus er doen veel landen mee. En die landen zijn allemaal verdeeld over 12 groepen. Hè. Dus ja, wat dat betreft wordt het echt leuk. Je ziet allerlei verschillende elftallen. Sommige spelen goed, sommige wat minder. Maar het gaat ook een beetje om de sfeer. Hè. Ja, ja, het Nederlands elftal trouwens, die werkt vanaf 12 uur vandaag in Zeist de eerste groepstraining af in aanloop naar het WK. 1500 oranje fans die kunnen deze training, die wordt ook wel de afzwaaitraining, bijwonen. Ja. Goed, nog meer nieuws vandaag. Colombia die stemt voor een president en een vicepresident. De huidige president Gustavo Petro is niet opnieuw verkiesbaar. En vandaag natuurlijk ook weer wielrennen. De wielrenners in de Ronde van Italië sluiten in Rome de Giro af in een etappe langs het Colosseum. En vandaag is er nog meer sport, bijvoorbeeld roeien in Sevilla en de MXGP in Duitsland. En de finale van handbal voor de mannen tussen Volendam en Aalsmeer en het Nederlands kampioenschap dressuur. Dus er is nog genoeg aan sport vandaag te beleven. Ja, op deze dag in 1975 staat dit liedje op de allereerste plaats. Het is er eentje van Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Liedje staat 2 weken op de allereerste plaats. Hè.

Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Goedemiddag.
2: We gaan beginnen.
3: Het is de hoogste tijd voor Donders te Boven met Ton Donders.

0: Een hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondag 31 mei en we zijn begonnen met Elton John met I'm Still Standing. En wij standing ook hier tot 1 uur in dondersteboven. Zo, we gaan eerst nog een lekker kopje koffie drinken en een leuke Nederlandstalig plaatje draaien. En dan gaan we verder met de uitzending. Dus even kijken, we hebben natuurlijk klaarstaan. Oh, dat is wel echt een hele fantastische plaat van Agda en de Munnik. Beetje een gouden ouwe, maar heel leuk. Het regent zonnestralen. Maar eerst een lekker kopje koffie.
1: Oeh, dat is lekker.
2: U luistert naar Donders te Boven met Ton Donders.

0: straks in Dondersteboven.
1: Goeie genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Sefa's.
2: Het belooft het weer heel spannend te worden bij pastoor Sefa's. Maar dat is allemaal straks. Hè. Straks luisteren naar de dagboeken van pastoor Sefa's. En wat er allemaal weer gebeurd is in het dorp. Wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Dus blijf luisteren naar Dondersteboven. En blijf luisteren naar de volgende plaat in Dondersteboven. Backman, Turner, Overdrive. You ain't seen nothing yet.
3: De mooie lente langs.

En dat was Backman Turner Overdrive met het nummer You Ain't Seen Nothing Yet. En soms heb je wel zoiets, hoor je wat op de radio. Dan denk je, wat is dat een leuk plaatje? Wie zingt dat? Waar is dat van? Waar komt dat vandaan? Hoe heb ik dat nou? Waar kan ik dat nou vinden? Nou, een beetje in paniek, maar ik heb het toch wel gevonden. Ik vond het een heel leuk nummer. En ik ga het u niet onthouden. Ik ga hier even kijken op mijn blaadje. Oh ja, Stella Lefty is de dame en ze zingt Boston. Mooie plaat.

0: heb ik te veel gezegd? Nee, toch? Hè? Stella Lefty met Boston. Oh, geweldige plaat. Ik ga die dame in de gaten houden, want ik denk dat ze nog wel heel veel in de toekomst nog wel heel veel leuke muziek gaat maken.
1: Dondersteboven presenteert La Conférence.
0: In iedere aflevering van La Conférence, oftewel een liedje over conferentie uit een cabaretvoorstelling. En vandaag is dat een conferentie van Gerard Cox, met als de titel Polleke.
2: Eddy Merckx heeft tot nu toe alle klassieke wielerwedstrijden van het voorjaar gewonnen. Maar Polleke van den Broeke dan, zult u zeggen, de keizer van vuilpannen. Die grote belofte, doet die dan niet meer mee? Nee, die doet niet meer mee. De oorzaak is bekend, hij is betrapt op het gebruik van doping. We hebben een vraaggesprek met Polleke. Polleke, u bent een slachtoffer van drogerende middelen?
3: Allee, ja, wij in Vlaanderen vernoemen het een drog. Ik heb dan van enkele jaren terug een traineur gehad die mij deed slikken. Gij zag mij altijd van voren koersen, vermits ik van mijn strot op mijn billen vol zat met een drog. Maar het is dan gebeurd dat men aan de meet een controle is komen in te richten, waar al de coureurs, hoe zeg jij dat?
2: Moesten urineren?
3: Tjent is dat waar zij moesten water maken. Daar stond dan bij de controle een Franse professeur die u ervan kon verwittigen of dat er in uw water iets speciaals zat. En mijn traineur, Oscar de Naaier, die zegde mij dan, Polleke, wij moeten ons plan trekken. Wij doen voort met een drog, maar dat water aan de controle, dat moet gij niet gaan maken, hè. Polleke zegt hem, gij hebt toch uw supporters? Wel ja, zeg ik. Cessa, zegt hem. En wie is uw grootste supporter? Allee, zeg ik. Dat is mijn schoonbroer, Stanneke de Kuikelaere. Tiens, zegt hem, wij gaan die bij elke koers in een stabinet bij de eindstreep zetten en hem krijgt vrij drinken. Hij mag zoveel pinten vatten als hem goesting heeft. Vlak van vooraleer gij dan bij de arrivée komt, moet hem dan rap water maken in een flesje en in de melee drukt hem dan dat flesje water in uw handen en dat geeft gij aan die een Franse professeur van de drogcontrole. En van die dag zat de Stanneke, mijn schoonbroer, trouw in een staminet bij de arrivée, vol van bier, van mijn eigen bier. Het is te zeggen, het merk waar ik voor koers, Koekelberg Trappist. Allee, als ik dan was uitgetrapt, piste hij en zo ging dat jaren goed. Ze pakte de een na de ander, maar Polleke, de keizer van vuilpannen, bleef voordoen en behaalde steeds de palmares. Tot dan de grote voorjaarskoers kwam, de omloop van Jezus Eik. De klassieker die gekend staat als de El van de Kempen. Het was te doen om een prijs van 2 miljoen franken en een droogkaasmachine. Ik zat die dag zo berstens vol van de droog, dat ik van boven niet meer wist of dat ik van onderen nog op te bedalen stond. En ik vloog over de macadam als de Else duivel. Tweemaal ben ik platgevallen. De eerste keer in de klim op de kasseien van de blijde inkomstlaan. En dan nog een keer in de afzink en ik had totaal geen last. En onderwijl zit mijn schoonbroer in de staminet. En die hoort dan maar steeds op de antenne hoe dat ik van voren lig. En dat ik die 2 miljoen franken ga pakken. En hem begint van puur elan zoveel pinden te vatten dat hem 5 minuten voor mijn aankomst gans onbekwaam wordt. En zijn vrouw, het is te zeggen mijn zuster, ziet hem van de koer weerkomen en hem vraagt, allee, Stan, rap, waar is uw water? En hem is gans en al van zin en een laalt van, naast de lavabo! En zij geraakt in de paniek, want daar kom ik al aangescheist. En zij denkt, rap, rap, dan zelf maar gepiest. En bij de arrivé heeft zij gelukkig nog het gekende flesje vol. Maar allee, gaat gij zeggen, dan is alles toch perfect? Jawel, dat is het. Maar de andere dag moet ik voor het ingerichtend comité verschijnen. En daar zie ik die een Franse professeur en hem zegt, allee, Polleke, gij zijt gedisqualificeerd, maar proficiat. En ik zeg, maar allee, professeur, pourquoi dan wel? En hem zegt, ah wel, ik heb een fameus bericht voor u, je gaat een kind bekomen.
4: Dit hoor je toch alleen in Dondersteboven.

0: En dat was Queen met Bicycle. En dat past weer precies bij onze conferentie. Hè? Onze conferentie van Gerard Cox aan Polleke de wielrenner met het dopingschandaal.
1: Dondersteboven presenteert... Het donderste uit de kan.
0: En vaste luisteraars van Dondersteboven die weten dat de rubriek het donderste uit de kan van alles kan bevatten. Iets wat heel lekker is en daaronder in de kan zakt. Helemaal op de bodem. Maar ook zitten daar ook heel vreemde plaatjes bij soms. Hè? Ik heb hier een heel leuk plaatje gevonden van de Elektronica's. En ze hebben dit plaatje gemaakt voor een toenmalige piratenzender. Nou, piratenzender. Ik praat liever van vrije jongens. Hè? Vrije radio jongens. En ik heb hier een plaatje gevonden van een station dat bij ons in de buurt heel erg populair was in de jaren 70 ongeveer, 80 denk ik. En het nummer wat zij voor dat station gemaakt hebben ga ik nu draaien. De Vrijbuiter, hier zijn de Elektronica's.

0: dat was nog eens een tijd. Hè. Dit waren de elektronica's met de vrijbuiter. Een zender, een amateurzender, een vrije jonge zender. Ergens in de buurt bij ons die dat herkenningsmelodietje had, hè? De vrijbuiter. En dat doet me ook meteen denken aan die parodie van Verkoot en de Bie met Radio Giraffe. Weet u het niet meer? Ga even luisteren. Leuk!
1: Dan is de boven. Zondagmiddag van 12 tot 1 op Venlo Vintage.
2: Dit is Radio Giraffe, het station dat zijn nek uitsteekt. Met uw gastheer Henk ten Drijver.
3: Hallo mensen, eens even kijken hoor. Ik heb een harde kop zeg. Beetje door het lint gegaan vannacht, maar goed. Ons telefoonspelletje. Jullie kennen dus bellen mensen voor

0: 14,3. Ah, hallo Radio Giraffe.
1: Ja, met mij, Henk.
0: Hey Bertje, hallo.
1: Hallo.
0: Zeg Bertje, ja. met wie zag ik jou gisteren bij de videokeizer naar buiten komen?
1: Nee, dat is een vuiligheidje. Het was mijn moeder, Henk.
0: Hé, zijn moeder.
1: Mijn moeder.
0: Schijt toch uit, Bertje.
1: Oh,
0: kijk maar uit dat jij er dan geen klein broertje bij maakt. Oké, Bert, zit je klaar?
1: Ja.
2: De scheet van de week!
0: Oké, ga je gang, Bertje.
1: Komt-ie, Henk.
0: Zet 1, hem op, joh.
1: 1, 2, 3.
0: Hé?
1: Ga leren.
0: Is dat alles, Bertje?
1: Gernade Rambam, zeg.
0: Heb je echt niet meer in huis, joh?
1: Nee, wat gebeuren. Heb ik de hele week uien voor lopen eten. Gisteravond nog een kilo bruine bonen.
0: Ga weg. Oh ja, kan ze dan koken, die moeder van
1: joh,
0: je?
1: Joh, wat op.
0: Zag ze helemaal niet naar uit, joh.
1: In mijn hoofd, man.
0: Nee, joh, dat was niks, Bert.
1: Ja.
0: Meid dat je hier halen nog ineens de twee,
1: ja.
0: Joh. Maar ja, goed, je moet maar denken, het is een spelletje.
1: Henk,
0: het is maar een spelletje.
1: Henk, het is maar een spelletje.
0: Zo,
1: Henk.
0: Zeg Bertje, moet je nog voetballen zondag?
1: Het is maar een spelletje. Tegen Oranjeplein.
0: Oh.
1: Met conflict.
0: Hey, Bertje, dan zou ik dat moedertje van jou maar thuis laten.
1: Jos, geen huis uit over de moedertje, joh.
0: De mazzel, hè.
1: Dag. Henk.
0: Dag.

0: Ja, met de scheet van de week.
1: Dag, meneer de drijver.
0: Meneer de drijver, doe maar. Hallo, wie hebben we daar?
1: Wij hebben hier Van Zon uit Delft.
0: Delft, helemaal uit Delft. Ja. Hallo.
1: Hallo.
0: Nou, Radio Giraffe komt dus tot in Delft. Ja. U hoort het zelf.
1: Ja.
0: Zeg, heb je ook nog een voornaam, Van Zon?
1: Robbie.
0: Robbie.
1: Robbie,
0: wat doe je eens een beetje voor je beroep?
1: Nou, ik rommel een beetje de platen binnen.
0: Hey.
1: Ik ben de manager van een paar groepjes hier.
0: Oh, leuk. Zijn we eigenlijk een beetje collega's?
1: Ja, ik kan wel zeggen, ja.
0: Nou, je weet waar het om gaat, Robbie.
1: Ja.
0: Zit je alleen daar?
1: Nee, ik zit er met een paar jongens van de sportschool.
0: Ik hoor het al. Dat is Hengstebal,
1: nee,
0: Robbie.
1: Nee. Onze vrouwen zijn er ook bij.
0: Oh, laat eens horen, Robbie. Laat eens horen, joh. Gezellige boel, Robbie.
1: Ja,
0: ken ik niet even langskomen?
1: Nee, ik ken niet.
0: Zijn geintje, hoor.
1: Er zit een paar.
0: Ik moet werken, hè.
1: Ja,
0: nou,
1: niet.
0: Robbie, daar gaat hij.
1: Ja.
0: Heb je de horen aan je kont?
1: Ja, de hele tijd al, joh. Ken ik?
0: Wacht even. Meteen na de jingle, Robbie.
2: De scheet van de week.
0: Nou, Robbie, kom er maar in, jong.
1: Nou, daar gaat hij, hè.
0: Laat maar horen.
1: Op hoop verzegen. Voel je? Op hoop verzegen gaat hij. 1, 2, 3.
0: Zo!
1: Heb je nogmaals al dat geen geuren radio?
0: Zo, jongen, daar slaat onze meter bijna vanuit zijn kastje, jongen.
1: Mocht je dan die dopingcontrole, Henk?
0: 22 op de meter. En luister zelf maar.
2: En ja hoor! Dat was hem! De scheet van de week!
0: Ja, gefeliciteerd daar in Delft, hè! Ja! Nou, te gek hoor, Robbie!
1: Nee.
0: Van harte, hè! Namens alle medewerkers van Radio Giraffe ook. Dus de hoofdprijs voor de scheet van de week gaat naar Robbie van Zon in Delft. En die hoofdprijs is een origineel Fandria pistool type Browning met een doos met 500 scherpe patronen. Nogmaals van achter.
1: Hij was nog eens op zijn hart, hoor. Ik bedoel, ik ken ook boeren laten dat je...
0: Nee, schei uit, jongen. Laat me zitten. Nee, joh, kom. Straks

0: dat waren de Dolly Dots met de radio. En het paste precies bij Van Cote en de Bee met de Radio Giraffe. En dit is mijn allerlievelingste plaat van ooit gemaakt. En ook ooit altijd mijn lievelingsplaat zal blijven. Dit is Gloria van Tem.
1: Ton Donders draait de zondagmiddag op zijn kop. Donders te boven. Elke zondag van 12 tot 1 op Venlo Vintage.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet. En iedere week in het ondersteboven een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: goede genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is me wat. Zoals altijd in ons vredige dorp is er nu rep en roer. Iedereen is in alle staten. Nu dat bekend is geworden dat de paus naar ons dorp zal komen. En die goede man weet nog van niks. En hij zou zo graag in incognito komen. Maar iedereen weet het al. En mevrouw Kloets zat elk moment bij mij aan de deur bij de pastorie met een speech voor hem welkom te heten. Of een volledige lunch voor hem te verzorgen. Of mooie bloemen voor hem klaar te zetten. Ik word er helemaal gek van. Nu zal ik deze week heerlijk in de tuin in het zonnetje brevieren in mijn stoel toen ze weer achterom binnenkwam. Achter door de tuin struinde ze naar binnen, mevrouw Kloets. Sinds dat ze weet dat de paus bij ons in het dorp komt, heeft ze weer een huis gehuurd en woont ze nou weer midden in het dorp. Ik word er, gek van, ja. Daar stond ze voor me. Meneer pastoor, ik heb een gedicht gemaakt voor de paus. Ik wist niet wat ik hoorde. Een gedicht, nu was het weer een gedicht, dan een speech, dan een welkomstwoord. En zonder dat ik kon zeggen van, hartstikke mooi en we wachten wel af, begon ze al voor te lezen. Geachte meneer, heiligheid de paus. U bent in ons dorp gekomen, waar wij al jaren van dromen. O, wat zal het zo mooi zijn als u ons allen de zegen geeft. Omdat u weet, en toen begon het te regenen. Het begint te regenen, riep mevrouw Kloets. En inderdaad, het regende dat het schiet. Maar alleen op mevrouw Kloets? Ik snapte er helemaal niks van. Mevrouw Kloets maakte dat ze de tuin uitkwam. Het regent, ik word nat, riep ze. Ik heb geen paraplu. Toen ze de tuin uit was, kwam Bert de Koster achter een struik vandaan met de tuinslang. Ja, ja, zei die. Plaatselijk een buitje. Wat hebben ze toch gezegd bij het Academy?
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je... Gaan de voorbereidingen voor de komst van de paus met de grootst mogelijke spoed verder? Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

0: de donderste boven muzikale megamix op Venlo Vintage.
1: En het thema van dondersteboven muzikale megamix is vandaag Light. We gaan luisteren naar José Feliciano, Light My Fire. En daarna hebben we een leuke plaat van Chef Special, Speed of Light. En als laatste Love, Sign, Light van Katarina and the Waves.

0: presenteert een verschrikkelijke prutsplaat.
1: En jawel hoor, ik heb er weer een gevonden, zo'n verschrikkelijke prutsplaat. Hij is van Rick Moser en de titel is Mijn Probleem.
2: Mijn probleem heißt Tina und sieht aus wie die Lorraine. Sie mit ihren 17 Jahren ist

0: Op elke vraag weet ze een antwoord. Ook vandaag zit ze klaar voor een antwoord op uw brief. Dus als u problemen heeft, vraag het aan Lellebel.
1: Zo, en dan deze week een schrijven van iemand die zwaar in de problemen zit. Beste Lellebel, ik heb het probleem dat ik iedere dag om precies 7 uur 's morgens een grote boodschap doe. Omdat ik dat zo raar vind, ben ik eens naar de dokter geweest. Zei die man tegen mij dat dat juist een teken van goede gezondheid is als ik iedere ochtend om precies 7 uur moet poepen. Toch ben ik daar niet zo gelukkig mee. Vee Uilenbroek. Nee, ha, dat kan ik me indenken. Vooral als je pas om 7:30 wakker wordt. Lellebel.
2: Gossimijne, die Lellebel toch, hè. Wat er een brief allemaal binnenkomt en wat onze Lellebel dan weer beantwoordt. Iedere week in Donders de Boven. Maar het zit er weer helemaal op. We gaan nog één plaatje draaien van Johnny Cash, Ring of Fire. En dan zeg ik, hadje hè.
0: Dit was weer Donders de Boven. Nog een fijn weekend. En tot volgende week.
3: Love is a burning thing. And it makes

0: I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down.
1: Dit was Donders te Boven met Tom Donders voor deze week. Volgende week zondag om 12 uur is er weer een nieuwe aflevering op Venlo Vintage. Heel graag tot dan!

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbela noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S Middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S Avonds vond de politie het welletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden, was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani, de rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.

0: Klassiekers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Hittegolf? Geen enkel probleem. Venlo Vintage brengt de zomerklassiekers naar je toe.
3: Goedemiddag.
4: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een hele goede middag. Venlo Vintage wens je een heel gezellig weekend.
2: De zon brandt. Je houdt je hoofd koel met de allermooiste zomerklassiekers. Venlo Vintage.

Ersteboven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Donders te boven.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt-het-vuren-akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit

0: kruis.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Haal meer energie uit de middag met de klinkende klassiekers van Venlo Vintage.
1: This is my island in the sun.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een goede middag.
3: Venlo Vintage. De zomerklassiekers vormen de perfecte soundtrack voor deze hittegolf.

De muzikale programmering die ik dagelijks via Venlo Vintage ervaar, is voor mijn smaak van de hoogste orde en brengt mij grote vreugde.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Wil zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukten. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage. De lente, kriebels, klinken uit je speakers.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
4: Een hele goede avond.

Het is heerlijk om weg te dromen bij de onvergetelijke klassiekers uit vervlogen tijden. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage, stralend als de lentezon. Tijd voor de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage, de soundtrack van je lente.

Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wenst je een mooie avond.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen.

toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegde daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Geniet van de avond met de warme klanken van klassiekers uit vroeger tijden. Venlo Vintage. Een avond vol tijdloze klassiekers.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: mee.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Goedenavond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembele beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Verlies jezelf in de mooiste, tijdloze klassiekers bij Venlo Vintage.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
1: Tot morgen.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken.

Eer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: De luidsprekers fluisteren de allermooiste klassiekers in je oor. Venlo Vintage ademt nostalgie en vertelt het verhaal van de nacht in warme akkoorden.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: De nacht klinkt mooier met Venlo Vintage.
1: De allermooiste klassiekers klinken zachtjes uit je speakers. Venlo Vintage wenst je een mooie nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.